trots, mijn bos vooruit. Ik mis je niet, ik mis je niet, ik mis je niet. Maar toch, elke stap vooruit is gerelateerd aan jou, dat wist je niet. Vergis je niet, ik heb al bad bitches hero. En elke nacht misschien wel

0: More hip-hop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
1: On to the next.
2: Stay tuned for the biggest stars.
3: Come on.
4: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte.
5: Ahoy!
4: Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag.

0: Radio. Yeah, we about to take it old school.
1: Go.
0: Old school.
1: Recognized back in the day. Word.
2: Galaxy Throwback Radio.
3: Throw back.
2: Galaxy Throwback Radio.
4: More hip hop, R&B, Afro, and dancehall music. Music is coming up in a few minutes.
5: On to the next.
6: Stay tuned for the biggest stars.
7: I'm on. Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte.
8: Ah.

0: 085 744 4774.
1: 085 744 4774. This is Galaxy. It's 4 a.m.
2: Galaxy Radio.

0: Check out the music
1: next. More hip-hop, R&B, Afro en dancehall is coming up in a few minutes.
2: Here on Galaxy Radio.
3: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Ahoy! Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

0: voor een partnership naar 085 744 4774. 085 744 4774. This is Galaxy. It's 5 a.m.
1: Galaxy Radio.

Mix. Yeah. We're taking you back. Y'all know what's going on.

0: More hip-hop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
1: On to the next. Stay tuned for the biggest stars.
2: I'm on. Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte.

0: this galaxy. It's 6 a.m.
1: Dit is de Galaxy News Update. Tientallen boeren protesteerden gisteravond met tractoren bij Beneden Leeuwen. De N323 richting de A15 werd tijdelijk geblokkeerd. De politie begeleidde de demonstratie, die volgens lokale burgemeester Reuvers vredelievend verliep. Rond 9 uur 's avonds was de actie weer voorbij. Eerder waren er boerenprotesten in Apeldoorn, Maarsbergen en Deurningen. Het Hof van Beroep heeft Trump opgedragen de bouw van een balzaal bij de oostvleugel van het Withuis voorlopig te staken. 2 van de 3 rechters oordelen dat Trump eerst toestemming van het congres nodig heeft. De balzaal is groter dan een voetbalveld, kost $400 miljoen en biedt plek aan bijna 1000 gasten. Trump wil de zaak binnen 14 dagen voorleggen aan het Hooggerechtshof. Door de aanhoudende droogte zijn bij waterschappen in Zuid-Holland steeds meer scheuren in dijken zichtbaar. Het Hoogheemraadschap Rijnland trof bijna 150 scheuren aan in 265 kilometer aan waterkeringen. Bij Delfland steeg het aantal van 32 naar 180 scheuren in 42 kilometer, waarvan 18 als serieus worden beschouwd. Tijdens een groot drugsonderzoek hield de politie donderdagavond 6 verdachten aan in Den Haag. In de wijk Duindorp werd een woning aan de Zeezwaluwhof doorzocht, waarbij een grote hoeveelheid drugs in beslag werd genomen en vernietigd. De politie zet het onderzoek voort onder leiding van het OM, maar doet geen uitspraken over de rol van de verdachte. En dan het weer. Het is vanochtend zonnig en droog. Er staat weinig wind, alleen aan zee en op het IJsselmeer staat een matige wind uit zuidelijke richtingen. De temperatuur ligt vandaag tussen 22 graden op de Wadden, 25 in het midden en plaatselijk 29 in het zuidoosten.
0: Tot zover de nieuwsupdate op Galaxy. The city clock in. In your car on the app. The city clock in. Keep it loud. We are Galaxy Radio.

0: More hip-hop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
1: On to the next. Stay tuned for the biggest stars.
2: I'm on. Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte.

0: voor een partnership naar 085 744 4774. 085 744 4774. This is Galaxy. It's 7 a.m.
1: Dit is de Galaxy News Update. Tientallen boeren protesteerden gisteravond met tractoren bij Beneden Leeuwen. De N323 richting de A15 werd tijdelijk geblokkeerd. De politie begeleidde de demonstratie, die volgens lokale burgemeester Reuvers vredelievend verliep. Rond 9 uur 's avonds was de actie weer voorbij. Eerder waren er boerenprotesten in Apeldoorn, Maarsbergen en Deurningen. Het Hof van Beroep heeft Trump opgedragen de bouw van een balzaal bij de oostvleugel van het Witte Huis voorlopig te staken. 2 van de 3 rechters oordelen dat Trump eerst toestemming van het congres nodig heeft. De balzaal is groter dan een voetbalveld, kost $400 miljoen en biedt plek aan bijna 1000 gasten. Trump wil de zaak binnen 14 dagen voorleggen aan het Hoge Rechtshof. Door de aanhoudende droogte zijn bij waterschappen in Zuid-Holland steeds meer scheuren in dijken zichtbaar. Het Hoogheemraadschap Rijnland trof bijna 150 scheuren aan in 265 kilometer aan waterkeringen. Bij Delfland steeg het aantal van 32 naar 180 scheuren in 42 kilometer, waarvan 18 als serieus worden beschouwd. Tijdens een groot drugsonderzoek hield de politie donderdagavond 6 verdachten aan in Den Haag. In de wijk Duindorp werd een woning aan de Zeezwaluwhof doorzocht, waarbij een grote hoeveelheid drugs in beslag werd genomen en vernietigd. De politie zet het onderzoek voort onder leiding van het OM, maar doet geen uitspraken over de rol van de verdachte. En dan het weer. Het is vanochtend zonnig en droog. Er staat weinig wind. Alleen aan zee en op het IJsselmeer staat een matige wind uit zuidelijke richtingen. De temperatuur ligt vandaag tussen 22 graden op de Wadden, 25 in het midden en plaatselijk 29 in het zuidoosten.
0: Tot zover de nieuwsupdate op Galaxy.
2: Hey yo, y'all ready for that summer fire?
3: Everybody locked in? A new playlist starts now. Galaxy Radio, dropping more music for the culture. Galaxy Radio.

0: we go back. Let me run the throwback.
1: Throwback Radio.

0: Check out the music
1: next. More hip-hop, R&B, Afro en dancehall is coming up in a few minutes.
2: Here on Galaxy Radio.
3: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte.

0: platform voor bedrijven die willen opvallen, die kiezen voor exclusiviteit en kwaliteit. Bel voor een partnership naar 085 744 4774.
1: 085 744 4774.
2: Dit is de Galaxy Nieuwsupdate. In Rotterdam is een postbezorger aangehouden nadat hij een klant zou hebben neergestoken. De bewoner sprak de bezorger aan omdat hij een pakketje richting de woning had gegooid zonder aan te bellen. Er ontstond ruzie waarna de bezorger volgens de politie een scherp voorwerp gebruikte. Het slachtoffer raakte licht gewond. Saoedi-Arabië, Turkije en Pakistan hebben een gezamenlijke defensieovereenkomst gesloten. Een aanval op één van de landen geldt voortaan als een aanval op alle drie. Het pact moet de gezamenlijke afschrikking versterken. De overeenkomst komt te midden van toenemende dreiging voor Saoedi-Arabië. Volgens betrokkenen is het akkoord puur defensief bedoeld. Tientallen boeren protesteerden gisteravond met tractoren bij Beneden Leeuwen. De N323 richting de A15 werd tijdelijk geblokkeerd. De politie begeleidde de demonstratie, die volgens lokale burgemeester Reuvers vredelievend verliep. Rond 9 uur 's avonds was de actie weer voorbij. Eerder waren er boerenprotesten in Apeldoorn, Maarsbergen en Deurningen. Het Hof van Beroep heeft Trump opgedragen de bouw van een balzaal bij de oostvleugel van het Witte Huis voorlopig te staken. Twee van de drie rechters oordelen dat Trump eerst toestemming van het congres nodig heeft. De balzaal is groter dan een voetbalveld, kost $400 miljoen en biedt plek aan bijna 1000 gasten. Trump wil de zaak binnen 14 dagen voorleggen aan het Hoge Rechtshof. En dan het weer. Het is vanochtend zonnig en droog. Er staat weinig wind. Alleen aan zee en op het IJsselmeer staat een matige wind uit zuidelijke richtingen. De temperatuur ligt vandaag tussen 22 graden op de Wadden, 25 in het midden en plaatselijk 29 in het zuidoosten. Tot zover de nieuwsupdate op Galaxy.
3: The city clock in.
4: In your car on the app.
5: The city clock in.
4: Keep it loud.
6: We are Galaxy Radio.

0: the streets. Let's go, go.
1: Your favorite. Hip hop and R&B.
2: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.

0: I was waiting for that last comment.
1: Can I kick it? Then do so.

0: More hip-hop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
1: On to the next. Stay tuned for the biggest stars.
2: I'm on. Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte.

0: This is Galaxy. It's 9 a.m. Dit is de Galaxy nieuwsupdate. Bij een recyclingbedrijf aan de Doklaan in Rotterdam-Charloes brak gisteravond rond 9 uur een grote brand uit. De brandweer bluste de hele nacht en kreeg hulp van graafmachines en een boot. Door de rook en stank is de overlast groot. De Maastunnel werd afgesloten, maar is inmiddels weer open. Een groep Amerikaanse senatoren slaat alarm over online weddenschappen op bosbranden. Op gokplatforms kan worden ingezet op zaken als de snelheid waarmee een brand bedwongen kan worden en hoeveel hectare natuur er verwoest raakt. De senatoren vrezen dat dit mensen kan aanzetten tot brandstichting. In Rotterdam is een postbezorger aangehouden nadat hij een klant zou hebben neergestoken. De bewoner sprak de bezorger aan omdat hij een pakketje richting de woning had gegooid zonder aan te bellen. Er ontstond ruzie waarna de bezorger volgens de politie een scherp voorwerp gebruikte. Het slachtoffer raakte licht gewond. Saoedi-Arabië, Turkije en Pakistan hebben een gezamenlijke defensieovereenkomst gesloten. Een aanval op één van de landen geldt voortaan als een aanval op alle drie. Het pact moet de gezamenlijke afschrikking versterken. De overeenkomst komt te midden van toenemende dreiging voor Saoedi-Arabië. Volgens betrokkenen is het akkoord puur defensief bedoeld. En dan het weer. Het is vanochtend zonnig en droog. Er staat weinig wind. Alleen aan zee en op het IJsselmeer staat een matige wind uit zuidelijke richtingen. De temperatuur ligt vandaag tussen 22 graden op de Wadden, 25 in het midden en plaatselijk 29 in het zuidoosten.
1: Tot zover de nieuwsupdate op Galaxy.
2: Hey yo, y'all ready for that summer fire?
3: Everybody locked in? A new playlist starts now. Galaxy Radio, dropping more music for the culture. Galaxy Radio, we're outside for the summer.
4: Right, right, heat waves on.

0: More hip-hop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
1: On to the next. Stay tuned for the biggest stars.
2: I'm on. Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Ahoy! Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

0: voor een partnership naar 085 744 4774. 085 744 4774. This is Galaxy. It's 10 a.m.
1: Dit is de Galaxy nieuwsupdate. Bij een schietpartij in een woning aan de New York Single in Den Haag is vannacht één persoon om het leven gekomen. De politie heeft dit via X bekendgemaakt. Er is vooralsnog niemand aangehouden en de politie stelt een onderzoek in naar de toedracht van het incident. Bij Russische aanvallen op Kiev en de omgeving vielen vannacht zeker 3 doden, onder wie een kind, en raakten 3 mensen gewond. De slachtoffers vielen in de voorstad Brovary. Rusland gebruikte ballistische raketten, drones en zweefbommen. Oekraïne kan met een tekort aan munitie voor het Patriot luchtverdedigingssysteem, mede door het conflict in het Midden-Oosten. Bij een recyclingbedrijf aan de Doklaan in Rotterdam Charlois brak gisteravond rond 9 uur een grote brand uit. De brandweer bluste de hele nacht en kreeg hulp van graafmachines en een boot. De brand is inmiddels onder controle. Door rook en stank is de overlast groot. Ook werd de Maastunnel afgesloten, maar deze is inmiddels weer open. Een groep Amerikaanse senatoren slaat alarm over online weddenschappen op bosbranden. Op gokplatforms kan worden ingezet op zaken als de snelheid waarmee een brand bedwongen kan worden en hoeveel hectare natuur er verwoest raakt. De senatoren vrezen dat dit mensen kan aanzetten tot brandstichting. En dan het weer. Het is vanochtend zonnig en droog. Er staat weinig wind. Alleen aan zee en op het IJsselmeer staat een matige wind uit zuidelijke richtingen. De temperatuur ligt vandaag tussen 22 graden op de Wadden, 25 in het midden en plaatselijk 29 in het zuidoosten. Tot zover de nieuwsupdate op Galaxy.
2: The city clocked in.
3: In your car on the app.
4: The city clocked in.
3: Keep it loud.
5: We are Galaxy Radio.

0: Check it, check out the music.
1: Next. More hip-hop, R&B, Afro en dancehall is coming up in a few minutes.
2: Here on Galaxy Radio.
3: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte.

0: Kiss Galaxy. It's 11 a.m. Dit is de Galaxy nieuwsupdate. Een 25-jarige Nederlander die zichzelf op LinkedIn omschreef als bedrijfsleider bij een Mercedes-Benz winkel, is aangehouden in Italië. Bij zijn arrestatie troffen agenten een professionele cocaïneraffinaderij aan in de achtertuin van een luxe villa in Latina, gelegen ten zuiden van de Italiaanse hoofdstad Rome. Vanwege aanhoudende droogte is het rijverbod voor vrachtwagens op zondag opgeschort in Duitse deelstaten Neder-Saxen, Noord-Rijn-Westfalen, Rijnland-Palts en Saarland. En dat duurt tot minimaal 31 augustus. De lage waterstand in de Rijn beperkt binnenvaart, waardoor wegvervoer moet compenseren. De maatregel valt samen met de vakantiedrukte van Nederlandse toeristen die via Duitsland terugkeren. Bij een schietpartij in een woning aan de New York Single in Den Haag is vannacht één persoon om het leven gekomen. De politie heeft dit via X bekendgemaakt. Er is vooralsnog niemand aangehouden en de politie stelt een onderzoek in naar de toedracht van het incident. Bij Russische aanvallen op Kiev en de omgeving vielen vannacht zeker 3 doden, onder wie een kind, en raakten 3 mensen gewond. De slachtoffers vielen in de voorstad Brovary. Rusland gebruikte ballistische raketten, drones en zweefbommen. Oekraïne kan met een tekort aan munitie voor het Patriot luchtverdedigingssysteem, mede door het conflict in het Midden-Oosten. En dan het weer. Het is vanochtend zonnig en droog. Er staat weinig wind. Alleen aan zee en op het IJsselmeer staat een matige wind uit zuidelijke richtingen. De temperatuur ligt vandaag tussen 22 graden op de Wadden, 25 in het midden en plaatselijk 29 in het zuidoosten. Tot zover de nieuwsupdate op Galaxy.
1: Hey yo, y'all ready for that summer fire?
2: Everybody locked in? A new playlist starts now. Galaxy Radio, dropping more music for the culture. Galaxy Radio.

0: so he is all up in that. I mean, he is doing backflips and breaststrokes up in this girl. I mean, shit is sliding. It's getting fucking hot in here, okay? And this is where things take a turn. Turn for the worse.
1: More hip-hop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
2: On to the next. Stay tuned for the biggest stars.
3: I'm on.
4: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte.
5: Ahoy!
4: Geen pieken en dalen, maar een vast ritme.

BM. Dit is de Galaxy nieuwsupdate. Het Russische leger claimt de fabriek van wapenproducent Firepoint te hebben aangevallen, waar onderdelen voor de kruisraket Flamingo worden geproduceerd. Ook werd een olieopslag bij Kiev getroffen. In het dorp Pushivka kwamen door een droneaanval op een woning een grootvader, grootmoeder en een driejarige kleinzoon om het leven. In Kiev viel 1 dode. Keuta bereidt zich voor op een mogelijke nieuwe massale migratiestroom vanuit Marokko. Dit nadat op sociale media de datum van zaterdag 15 augustus circuleert als de dag van een nieuwe oversteekpoging. Tegelijkertijd kampt Spanje met de opvang en registratie van migranten die de afgelopen week niet zijn teruggekeerd, waaronder veel minderjarigen. Een 25-jarige Nederlander die zichzelf op LinkedIn omschreef als bedrijfsleider bij een Mercedes-Benz winkel, is aangehouden in Italië. Bij zijn arrestatie troffen agenten een professionele cocaïneraffinaderij aan in de achtertuin van een luxe villa in Latina, gelegen ten zuiden van de Italiaanse hoofdstad Rome. Vanwege aanhoudende droogte is het rijverbod voor vrachtwagens op zondag opgeschort in Duitse deelstaten Neder-Saxen, Noord-Rijn-Westfalen, Rijnland-Palts en Saarland. En dat duurt tot minimaal 31 augustus. De lage waterstand in de Rijn beperkt binnenvaart, waardoor wegvervoer moet compenseren. De maatregel valt samen met de vakantiedrukte van Nederlandse toeristen die via Duitsland terugkeren. En dan het weer. Het is vanmiddag zonnig en droog. Er staat weinig wind. Aan de kust steekt een matige wind van zee op. De temperatuur loopt er een van 22 graden op de Wadden tot 28 in het zuidoosten. Tot zover de nieuwsupdate op Galaxy. The city clocked in. In your car on the app. The city clocked in. Keep it loud. We are Galaxy Radio. Galaxy Radio.

0: pop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
1: On to the next. Stay tuned for the biggest stars.
2: I'm on. Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte.

0: en kwaliteit. Bel voor een partnership naar 085 744 4774. 085 744 4774.
1: This is Galaxy Hits 1 PM.
2: Dit is het Galaxy News. Vier mannen zijn aangehouden na een inbraak in een brandweerkazerne in Aalsmeer. De verdachten vluchten met een auto waarna de politie een korte achtervolging inzette. Uiteindelijk konden ze in Amsterdam worden aangehouden. Dit jaar zijn er al tientallen inbraken geweest in kazernes door het hele land. Het gaat de dieven vooral om duur redgereedschap. Duitsland staat tijdelijk toe dat vrachtwagens op zondag de weg op mogen vanwege de lage waterstand in de Rijn. Daardoor kunnen binnenvaartschepen minder vracht vervoeren en dreigen bevoorradingsproblemen. De tijdelijke ontheffing geldt onder meer in Noord-Rijn-Westfalen en Neder-Saksen. Ook op zaterdagen mogen sommige vrachtwagens langer rijden. Het Russische leger claimt een fabriek van wapenproducent Firepoint in Oekraïne te hebben aangevallen, waar onderdelen voor de kruisraket Flamingo worden geproduceerd. Ook werd een olieopslag bij Kiev getroffen. In het dorp Puchivka kwamen door een droneaanval op een woning een grootvader, grootmoeder en driejarige kleinzoon om het leven. In Kiev viel één dode. En een 35-jarige Nederlander die zichzelf op LinkedIn omschreef als bedrijfsleider bij een Mercedes-Benz winkel is aangehouden in Italië. Bij zijn arrestatie troffen agenten een professionele cocaïne-raffinaderij aan in de achtertuin van een luxe villa in Latina, ten zuiden van de Italiaanse hoofdstad Rome. Het weer tot slot zonnig, maar later meer bewolking. Er waait maar weinig wind. En de middagtemperatuur ligt tussen 22 en 25 graden. Tot zover de Galaxy News Update.
3: Hey yo, y'all ready for that summer fire?
4: Everybody locked in? A new playlist starts now. Galaxy Radio, dropping more music for the culture. Galaxy Radio.

Looks like.

0: check out the music.
1: Next. More hip-hop, R&B, Afro and Dancehall is coming up in a few minutes.
2: Here on Galaxy Radio.
3: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Ah!

0: 3FM.
1: Dit is het Galaxy News. De Amerikaanse Senaat heeft ingestemd met de benoeming van Todd Blanche als minister van Justitie met 50 tegen 49 stemmen. Democraten vrezen dat hij door Trump wordt ingezet tegen politieke tegenstanders. Twee Republikeinen, Susan Collins en Lisa Murkowski, stemden ook tegen. Blanche was al waarnemend minister sinds april na het ontslag van voorganger Pam Bondi. Orkaan Dolphin heeft de zuidelijke Japanse eilandregio Okinawa hard getroffen. 6 mensen raakten gewond, ruim 50.000 gebouwen zitten zonder stroom en bijna 20.000 passagiers kregen te maken met geannuleerde vluchten. Gisteren kregen bijna 260.000 inwoners opdracht te evacueren. De orkaan trekt richting China en Taiwan, waar ook al maatregelen worden genomen. 4 mannen zijn aangehouden na een inbraak in een brandweerkazerne in Aalsmeer. De verdachten vluchten met een auto waarna de politie een korte achtervolging inzette. Uiteindelijk konden ze in Amsterdam worden aangehouden. Dit jaar zijn er al tientallen inbraken geweest in kazernes door het hele land. Het gaat de dieven vooral om duur redgereedschap. Het Russische leger claimt een fabriek van wapenproducent Firepoint in Oekraïne te hebben aangevallen, waar onderdelen voor de kruisraket Flamingo worden geproduceerd. Ook werd een olieopslag bij Kiev getroffen. In het dorp Puchivka kwamen door een droneaanval op een woning een grootvader, grootmoeder en 3-jarige kleinzoon om het leven. In Kiev viel 1 dode. Het weer tot slot zonnig, maar later meer bewolking. Er waait maar weinig wind en de middagtemperatuur ligt tussen 22 en 25 graden. Tot zover de Galaxy News Update.
2: The city clock in.
3: In your car on the app.
4: The city clock in.
3: Keep it loud.
5: We are Galaxy Radio.
6: Galaxy Radio.

0: hip-hop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
1: On to the next.
2: Stay tuned for the biggest stars.
3: I'm on.
4: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Ahoy! Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

0: voor een partnership naar 085 744 4774. 085 744 4774. This is Galaxy. It's 3 PM.
1: Dit is het Galaxy News. Saudi-Arabië, Pakistan en Turkije hebben gisteren een wederzijds defensieverdrag ondertekend. Volgens de overeenkomst wordt een gewapende aanval op één van de drie landen gezien als een aanval op alle drie de landen. De landen verplichten zich daarmee tot gezamenlijke verdediging bij een mogelijke aanval op een bondgenoot. Klimaatactivisten van Extinction Rebellion blokkeren de A12 bij Den Haag door de Utrechtse baan op te gaan en zich bij de tunnelbak op te stellen. De niet aangekondigde actie is een reactie op droogte in Nederland en bosbranden in Frankrijk, Spanje en Limburg. Ze eisen een volledige stop op fossiele brandstoffen en kondigen voor 19 september een grotere blokkade aan. De Amerikaanse Senaat heeft ingestemd met de benoeming van Todd Blanche als minister van Justitie met 50 tegen 49 stemmen. Democraten vrezen dat hij door Trump wordt ingezet tegen politieke tegenstanders. Twee Republikeinen, Susan Collins en Lisa Murkowski, stemden ook tegen. Blanche was al waarnemend minister sinds april, na het ontslag van voorganger Pam Bondi. Vier mannen zijn aangehouden na een inbraak in een brandweerkazerne in Aalsmeer. De verdachten vluchten met een auto waarna de politie een korte achtervolging inzette. Uiteindelijk konden ze in Amsterdam worden aangehouden. Dit jaar zijn er al tientallen inbraken geweest in kazernes door het hele land. Het gaat de dieven vooral om duur redgereedschap. Het weer tot slot zonnig, maar later meer bewolking. Er waait maar weinig wind en de middagtemperatuur ligt tussen 22 en 25 graden. Tot zover de Galaxy News Update.
2: Hey yo, y'all ready for that summer fire?
3: Everybody locked in? A new playlist starts now. Galaxy Radio, dropping more music for the culture. Galaxy Radio.

0: More hip-hop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
1: On to the next. Stay tuned for the biggest stars.
2: I'm on. Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Ahoy! Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

0: BM.
1: Dit is het Galaxy News. De Hongaarse regeringspartij TISZA draagt jurist András Baka voor als nieuwe president. Hij was eerder voorzitter van het Hongaarse Hoge Rechtshof en werkte bij het Europees Hof voor de Rechten van de Mens. Naar verwachting stemt het parlement dinsdag in met zijn benoeming. Het presidentschap in Hongarije is vooral een ceremoniële functie. In Rotterdam is een 26-jarige man aangehouden voor twee steekpartijen en een poging daartoe. De aanvallen vonden vanochtend binnen een half uur plaats in Delfshaven en Overschie. Twee mannen raakten gewond, van wie er één naar het ziekenhuis is gebracht. Volgens de politie waren de slachtoffers willekeurig uitgekozen. Saudi-Arabië, Pakistan en Turkije hebben gisteren een wederzijds defensieverdrag ondertekend. Volgens de overeenkomst wordt een gewapende aanval op één van de drie landen gezien als een aanval op alle drie de landen. De landen verplichten zich daarmee tot gezamenlijke verdediging bij een mogelijke aanval op een bondgenoot. De Amerikaanse Senaat heeft ingestemd met de benoeming van Todd Blanche als minister van Justitie met 50 tegen 49 stemmen. Democraten vrezen dat hij door Trump wordt ingezet tegen politieke tegenstanders. Twee Republikeinen, Susan Collins en Lisa Murkowski, stemden ook tegen. Blanche was al waarnemend minister sinds april na het ontslag van voorganger Pam Bondi. Het weer tot slot zonnig, maar later meer bewolking. Er waait maar weinig wind en de middagtemperatuur ligt tussen 22 en 25 graden. Tot zover de Galaxy News Update.
2: The city clocked in. Yeah.
3: In your car on the app.
4: The city clocked in.
3: Keep it loud.
5: We are Galaxy Radio.
6: Galaxy Radio.

0: Check out the music.
1: Next. More hip-hop, R&B, Afro en dancehall is coming up in a few minutes.
2: Here on Galaxy Radio.
3: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte.

0: 3FM. Dit is het Galaxy News. De Duitse politie heeft een speciaal radarsysteem geplaatst op de luchthaven van Leipzig en Halle. Het is een reactie op het incident waarbij een drone met explosief materiaal op de luchthaven werd gevonden, niet ver van een Oekraïns transportvliegtuig. Een vrachtvliegtuig meldde eerder ook een botsing met een onbekend object. De nieuwe radar kan drones van grote afstand al detecteren. Bij een opslaglocatie van de politie in Den Haag is vannacht geprobeerd een partij in beslag genomen illegale sigaretten te stelen. 5 verdachten zijn aangehouden, 1 van hen raakte gewond. De politie onderzoekt of de inbraak verband houdt met de vondst van 1,2 miljoen illegale sigaretten gisteren in Delft. De Hongaarse regeringspartij TISZA draagt jurist András Baka voor als nieuwe president. Hij was eerder voorzitter van het Hongaarse Hoge Rechtshof en werkte bij het Europees Hof voor de Rechten van de Mens. Naar verwachting stemt het parlement dinsdag in met zijn benoeming. Het presidentschap in Hongarije is vooral een ceremoniële functie. Saudi-Arabië, Pakistan en Turkije hebben gisteren een wederzijds defensieverdrag ondertekend. Volgens de overeenkomst wordt een gewapende aanval op 1 van de 3 landen gezien als een aanval op alle 3 de landen. De landen verplichten zich daarmee tot gezamenlijke verdediging bij een mogelijke aanval op een bondgenoot. Het weer tot slot zonnig, maar later meer bewolking, er waait maar weinig wind en de middagtemperatuur ligt tussen 22 en 25 graden. Tot zover de Galaxy News Update.
1: Hey yo, y'all ready for that summer fire?
2: Everybody locked in? A new playlist starts now. Galaxy Radio, dropping more music for the culture. Galaxy Radio.

0: R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
1: On to the next. Stay tuned for the biggest stars.
2: I'm on. Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is, zonder de ruis van concurrenten?

0: voor een partnership naar 085 744 4774. 085 744 4774. This is Galaxy. It's 6 p.m.
1: Dit is het Galaxy News. De politie heeft in Den Haag een blokkade van de A12 door zo'n 50 klimaatactivisten van Extinction Rebellion beëindigd. De demonstranten werden van de weg gehaald en buiten de stad weer vrijgelaten. Eén activist is aangehouden op verdenking van mishandeling van een agent. Extinction Rebellion wil op 19 september opnieuw de A12 blokkeren. Jorge Messi, de vader en zaakwaarnemer van Lionel Messi, is op 68-jarige leeftijd overleden. Hij stierf gisteren in een kliniek in Argentinië na een lang ziekbed. Jorge speelde jarenlang een belangrijke rol in de carrière van zijn zoon en was betrokken bij zijn transfers naar onder andere Barcelona en Inter Miami. De Duitse politie heeft een speciaal radarsysteem geplaatst op de luchthaven van Leipzig en Halle. Het is een reactie op het incident waarbij een drone met explosief materiaal op de luchthaven werd gevonden, niet ver van een Oekraïns transportvliegtuig. Een vrachtvliegtuig meldde eerder ook een botsing met een onbekend object. De nieuwe radar kan drones van grote afstand al detecteren. De Hongaarse regeringspartij TISZA draagt jurist András Baka voor als nieuwe president. Hij was eerder voorzitter van het Hongaarse Hoge Rechtshof en werkte bij het Europees Hof voor de Rechten van de Mens. Naar verwachting stemt het parlement dinsdag in met zijn benoeming. Het presidentschap in Hongarije is vooral een ceremoniële functie. Het weer droog met wat sluierbewolking en weinig wind uit het noorden. De minimumtemperatuur vannacht ligt rond de 12 graden. Morgen wordt het zonnig en erg warm. In het zuiden kan er 30 tot lokaal 32 graden worden. In de rest van het land zo'n 25 tot 29 graden. Tot zover de Galaxy News Update.
2: The city clock ten.
3: In your car on the app.
4: The city clock ten.
3: Keep it loud.
5: We are Galaxy Radio.
6: Galaxy Radio.

0: More hip-hop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
1: On to the next. Stay tuned for the biggest stars.
2: I'm on.
3: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte.

0: voor een partnership naar 085 744 4774. 085 744 4774. This is Galaxy. It's 7 p.m.
1: Dit is het Galaxy News. Claimstichting Veilige Bakfiets heeft haar achterban versneld opgeroepen om een volmacht af te geven nadat Baboe moederbedrijf Axel woensdag uitstel van betaling kreeg. Zo'n surseance gaat vaak vooraf aan een faillissement. Voorzitter Esther van Garderen zegt dat een volmacht nodig is om een rechtszaak te starten. Duizenden mensen kwamen vanmiddag samen bij het Martin Luther King Park in Amsterdam voor de World Pride March. Om 16:30 vertrok de optocht richting het Museumplein. Volgens de organisatie is de mars een uiting van solidariteit en zichtbaarheid voor de LHBTQ+ gemeenschap. Deelnemers droegen regenboogvlaggen en vlaggen van landen waar homoseksualiteit strafbaar is. Na een schietpartij op een school in het Thaise Nonthaburi vlakbij Bangkok is het dodental nu gestegen naar 9. Een 14-jarige leerling doodde gisteren 5 schoolmedewerkers. Onder 3 docenten en ook zijn grootouders. Een 12-jarig meisje overleed vandaag later in het ziekenhuis. 22 mensen raakten gewond, van wie 14 nog zijn opgenomen. En de politie heeft vanmiddag de blokkade opgegeven van de A12. Die werd uitgevoerd door Extinction Rebellion. Ongeveer 50 betogers hebben de snelweg ruim 2 uur bezet. 1 demonstrant werd aangehouden wegens mishandeling van een agent. XR organiseerde de actie vanwege Nederlandse droogte en bosbranden in Frankrijk, Spanje en Limburg. En dan het weer. Vanavond is het op veel plaatsen overwegend droog en aangenaam buitenweer. Met een afwisseling van heldere perioden en sluierwolken. Er staat weinig wind, behalve vlak aan de westkust. Rond zonsondergang varieert de temperatuur van 18 tot 22 graden. En tot zover de Galaxy News Update.
2: Hey yo, y'all ready for that summer fire?
3: Everybody locked in? A new playlist starts now. Galaxy Radio, dropping more music for the culture. Galaxy Radio.

0: get my niggas in the puffin' on jails. One day for get me high.
1: Check it, check out the
2: music.
1: Next,
3: more hip hop, R&B, Afro, and dancehall is coming up in a few minutes.
4: Here on Galaxy Radio.
5: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke

0: 744-4777.
1: 4-7-7-4.
2: Dit is het Galaxy Nieuws. De Merwedebrug heeft zwakke plekken en elk zwaar voertuig dat er overheen rijdt vergroot de schade. Hans Rammeler, praktijkhoogleraar bij de TU Delft, stelt dat truckchauffeurs die de brug bereiden effectief door rood rijden. Rijkswaterstaat waarschuwt hier niet zonder reden voor, omdat de brug op een kritiek punt kan bezwijken. Een drone vloog het Bulgaarse luchtruim in en explodeerde in een zonnebloemveld bij het dorp Kardam op 1 kilometer van het Bulgaars compressiestation en 200 meter van het Roemeens compressorstation van de Trans-Balkan-pijplijn. Er vielen geen gewonden. De drone droeg volgens premier Radev een aanzienlijke hoeveelheid explosieven en werd niet opzettelijk ingezet. Claimstichting Veilige Bakfiets heeft haar achterban versneld opgeroepen om een volmacht af te geven nadat Baboe, moederbedrijf Axel, woensdag uitstel van betaling kreeg. Zo'n surseance gaat vaak vooraf aan een faillissement. Voorzitter Esther van Garderen zegt dat een volmacht nodig is om een rechtszaak te starten. 1000 mensen kwamen vanmiddag samen bij het Martin Luther King Park in Amsterdam voor de World Pride March. Om 4:30 vertrok de optocht richting het Museumplein. Volgens de organisatie is de mars een uiting van solidariteit en zichtbaarheid voor de LHBTQ+ gemeenschap. Deelnemers droegen regenboogvlaggen en vlaggen van landen waar homoseksualiteit strafbaar is. En dan het weer. Vanavond is het op veel plaatsen overwegend droog en aangenaam buitenweer. Met een afwisseling van heldere perioden en sluierwolken. Er staat weinig wind, behalve vlak aan de westkust. Rond zonsondergang varieert de temperatuur van 18 tot 22 graden. En tot zover de Galaxy News Update.
3: The city clocked in. Yeah.
4: In your car on the app.
5: The city clocked in.
4: Keep it loud.
6: We are Galaxy Radio.

0: More hip-hop, R&B, afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
1: On to the next. Stay tuned for the biggest stars.
2: I'm on. Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis. Van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte

0: bel voor een partnership naar 085 744 4774.
1: 085 744 4774. This is Galaxy. It's 9 PM.
2: Dit is het Galaxy News. Een 15-jarige jongen voorkwam vanmiddag mogelijk een groot ongeluk in Oud-Beijerland. Toen de 22-jarige bestuurder van een bestelbus onwel werd, nam de jongen als bijrijder het stuur over en reed de berm in tegen een geparkeerde aanhanger aan. Een politiewoordvoerder noemde het optreden een heldendaad. De bestuurder is naar het ziekenhuis gebracht en zijn toestand is nog niet helemaal duidelijk. Oekraïne heeft beloofd geen niet-Russische olietankers op de Zwarte Zee aan te vallen, mits deze geen Russische goederen vervoeren. Dit is goed nieuws voor Kazachstan, dat afhankelijk is van de Russische haven Novorossiysk voor olie-export. Kiev richt zich echter ook op commerciële vaartuigen om de Russische oliehandel te schaden, waardoor Kazachs scheepsverkeer ernstig verstoord raakte. De Merwedebrug heeft zwakke plekken en elk zwaar voertuig dat er overheen rijdt vergroot de schade. Hans Rambler, praktijkhoogleraar bij de TU Delft, stelt dat truckchauffeurs die de brug bereiden effectief door rood rijden. Rijkswaterstaat waarschuwt hier niet zonder reden voor, omdat de brug op een kritiek punt kan bezwijken. Een drone vloog het Bulgaarse luchtruim in en explodeerde in een zonnebloemveld bij het dorp Kardam, op 1 kilometer van het Bulgaars compressiestation en 200 meter van het Roemeens compressorstation van de Trans-Balkan-pijplijn. Er vielen geen gewonden. De drone droeg volgens premier Radev een aanzienlijke hoeveelheid explosieven en werd niet opzettelijk ingezet. En dan het weer. Vanavond is het op veel plaatsen overwegend droog en aangenaam buitenweer, met een afwisseling van heldere perioden en sluierwolken. Er staat weinig wind, behalve vlak aan de westkust. Rond zonsondergang varieert de temperatuur van 18 tot 22 graden. En tot zover de Galaxy News Update.
3: Hey yo, y'all ready for that summer fire?
4: Everybody locked in? A new playlist starts now. Galaxy Radio, dropping more music for the culture. Galaxy Radio.

0: More hip-hop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
1: On to the next. Stay tuned for the biggest stars.
2: I'm on. Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Ah!

BM. Dit is het Galaxy Nieuws. De Iraanse president Masoud Pezeshkian stelt dat de huidige omstandigheden ideaal zijn om een overeenkomst met de Verenigde Staten te sluiten. Hij benadrukt dat Iran momenteel samenhang, kracht en eenheid kent en dat het land in de lopende oorlog tot nu toe zegevierde en machtig uit de strijd is gekomen. Een 15-jarige jongen voorkwam vanmiddag mogelijk een groot ongeluk in Oud-Beierland. Toen de 22-jarige bestuurder van een bestelbus onwel werd, nam de jongen als bijrijder het stuur over en reed de berm in tegen een geparkeerde aanhanger aan. Een politiewoordvoerder noemde het optreden een heldendaad. De bestuurder is naar het ziekenhuis gebracht en zijn toestand is nog niet helemaal duidelijk. Oekraïne heeft beloofd geen niet-Russische olietankers op de Zwarte Zee aan te vallen, mits deze geen Russische goederen vervoeren. Dit is goed nieuws voor Kazachstan, dat afhankelijk is van de Russische haven Novorossiysk voor olie-export. Kiev richt zich echter ook op commerciële vaartuigen om de Russische oliehandel te schaden, waardoor Kazachs scheepsverkeer ernstig verstoord raakte. De Merwedebrug heeft zwakke plekken en elk zwaar voertuig dat er overheen rijdt vergroot de schade. Hans Rambler, praktijkhoogleraar bij de TU Delft, stelt dat truckchauffeurs die de brug bereiden effectief door rood rijden. Rijkswaterstaat waarschuwt hier niet zonder reden voor, omdat de brug op een kritiek punt kan bezwijken. En dan het weer. Vanavond is het op veel plaatsen overwegend droog en aangenaam buitenweer, met een afwisseling van heldere perioden en sluierwolken. Er staat weinig wind, behalve vlak aan de westkust. Rond zonsondergang varieert de temperatuur van 18 tot 22 graden. En tot zover de Galaxy News Update. The city clocked in. In your car on the app. The city clocked in. Keep it loud. We are Galaxy Radio. Galaxy Radio.

0: check out the
1: music. Next. More hip-hop, R&B, Afro en dancehall is coming up in a few minutes.
2: Here on Galaxy Radio.
3: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte.

0: voor een partnership naar 085 744 4774. 085 744 4774. This is Galaxy. It's 11 p.m.
1: Dit is het Galaxy News. In de buurt van Volkel zagen agenten een gestolen auto rijden met een caravan. Nadat de bestuurder een stopteken negeerde, koppelde de inzittende caravan los en vluchtte met hoge snelheid naar Uden. Daar reed de bestuurder opzettelijk in op een politiewagen, waardoor een agent gewond raakte en naar het ziekenhuis moest. Het voertuig werd 3 kilometer verderop aangetroffen. De politie zoekt nog naar de inzittende. De Turkse minister van Buitenlandse Zaken, Hakan Fidan, roept Oekraïne en Rusland op aanvallen op schepen in de Zwarte Zee te staken via een moratorium. Het conflict treft inmiddels alle commerciële scheepvaart, inclusief 2 Turkse civiele vaartuigen die maandag door drones werden geraakt. Turkije, gelegen aan de Zwarte Zee, bemiddelde eerder succesvol over graanexport. De Iraanse president Masoud Pezeshkian stelt dat de huidige omstandigheden ideaal zijn om een overeenkomst met de Verenigde Staten te sluiten. Hij benadrukt dat Iran momenteel samenhang, kracht en eenheid kent en dat het land in de lopende oorlog tot nu toe zegevierde en machtig uit de strijd is gekomen. Een 15-jarige jongen voorkwam vanmiddag mogelijk een groot ongeluk in Oud-Beierland. Toen de 22-jarige bestuurder van een bestelbus onwel werd, nam de jongen als bijrijder het stuur over en reed de berm in tegen een geparkeerde aanhanger aan. Een politiewoordvoerder noemde het optreden een heldendaad. De bestuurder is naar het ziekenhuis gebracht en zijn toestand is nog niet helemaal duidelijk. En dan het weer. Vanavond is het op veel plaatsen overwegend droog en aangenaam buitenweer, met een afwisseling van heldere perioden en sluierwolken. Er staat weinig wind, behalve vlak aan de westkust. Rond zonsondergang varieert de temperatuur van 18 tot 22 graden. En tot zover de Galaxy News Update.
2: Hey yo, y'all ready for that summer fire?
3: Everybody locked in? A new playlist starts now. Galaxy Radio, dropping more music for the culture. Galaxy Radio.

0: right now.
1: This
2: yeah, me.
1: Is Galaxy Throwback.

0: More hip-hop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
1: On to the next. Stay tuned for the biggest stars.
2: I'm on. Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte.

0: 085 744 4774. 085 744 4774. This is Galaxy. It's 12 a.m.
1: Galaxy Radio.

This is Galaxy Throwback Radio.

0: More hip-hop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
1: On to the next. Stay tuned for the biggest stars.
2: I'm on.
3: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte.
4: Ahoy!
3: Geen pieken en dalen, maar een vast ritme.

0: check out the music
1: next. More hip-hop, R&B, Afro and Dancehall is coming up in a few minutes.
2: Here on Galaxy Radio.
3: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Ahoy! Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag.